U hoorde de oerfassung van de Kunst der Fuga in uitgave van Henk van Zonneveld op het Clavi Organum. Een leuke bewerking tussen de talloze bewerkingen, bijvoorbeeld voor strijkorkest, rietquintet, voor orgel, piano. Dat is de bewerking van Marieke Grotenhuis op accordeon. Het past wonderwel. Heel actueel, want deze oermuzikale vrouw is net directeur geworden van het prachtige Bachfestival in Dordrecht. Een zo langzamerhand internationaal festival in die prachtige stad, meestal te houden in september. U hoort er nog van. De kwaliteit ervan zal alleen maar door haar invloed toenemen. Zo wordt op deze cd heerlijk begeleid door Rosanne Philippens, viool, en Jan Beyenberg, cello. En Rosanne kennen we inmiddels ook. Een zeer getalenteerde violiste met grote muzikaliteit en een prachtige toon die het ver bracht in de voorrondes van het prestigieuze Reine Elisabeth Concours. U hoort contrapuntes 1, 2, 6, 8 en 9 volgens de traditionele indeling.

U hoorde contrapuntus 1, 2, 6, 8 en 9 door Marieke Grotenhuis accordeon, Rosanne Philippens viool en Jan Weyenberg cello. En tot zover geen dag zonder Bach voor vandaag, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmamaker is de samensteller Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag.

Goedemiddag, dames en heren. Dit is Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van Concertzender. In dit geval samengesteld en gepresenteerd door mij, Govert Jan Bach. Welkom. Vandaag pakken wij weer iets van die hele grote stapels nieuwe Bach-cd's. Het is toch wonderlijk dat dit soort uitgaven gewoon maar doorgaan, ondanks de malaise in de cd-handel. En vinyl lijkt het leuk te doen, maar ook dat is maar ja, een losse vlodder. En al die nieuwe cd's, wat een kwaliteit. Wat betreft de Bach-opnames is ons programma eigenlijk overbodig. Maar het Bach-beeld moet nog steeds flink worden bijgesteld. Dus er is nog werk te doen. En al die nieuwe opnames verdienen ook aandacht. We gaan nu tussen al dat Koenstervoelke-geweld naar een vocale uitstelling en wel een prachtige dubbel cd van die uitmuntende groep Vox Luminis. Zongen al een paar keer eerder prachtig op het festival Oude Muziek. En namen ook een hele mooie Brokkerspassion van Keizer op vorig jaar. En nu dan een cd met motetten van de ooms van Bach, van twee ooms. Men spreekt altijd van de componerende voorouders van Sebastian. Ja, dat klopt niet helemaal. Want in directe lijn waren er sinds Hans der Spielmann, de zoon van Veit, wel muzici, maar daar is geen muziek van bewaard. Dus of ze nou componisten waren, dat weten we niet echt. Sebastiaans vader bijvoorbeeld, Ambrosius, was een belangrijk en vooraanstaand muzikus in Eisenach, maar geen klavierspeler of componist. Dat waren wel oom Johann Michael, tevens Sebastiaans schoonvader, de vader van Maria Barbara Bach, en natuurlijk oom Johann Christoph, organist te Eisenach. En deze oom heeft de jonge Sebastiaan zeer beïnvloed. Als componist en als organist. Bach noemde hem ooit de profunder, de diepgaande componist. Sebastiaan voerde zelfs als later in Leipzig diens kantaten uit Es erhob sich ein Streit. Deze ooms, die twee, schreven ook motetten. En motetten waren altijd verbonden met een begrafenis. Vandaar vaak sombere tonen. Die je vooral hoort in de trombones. Ja, echte renaissance-instrumenten geassocieerd met dood en het laatste oordeel. Denk maar aan Tuba Mirum Sparkend Sonum. Maar in de regel zijn die motetten alleen begeleid door bas continuo. Want vaak ging men naar de begraafplaats, dus een heel orkest kon niet mee. Prachtige stukken zijn het, die zeker een voorland voor Johann Sebastian waren. Ze zijn haast altijd tweekorig, dus dan heb je het over 8-stemmige stukken. 2 keer sopraan, alt, tenor en bas. Dat was een stijl die uit Venetië kwam en door Schütz werd geïmporteerd. Schütz was 2 keer in Venetië leerling van Gabrieli en later van Monteverdi. Johannes Sebastian voelt zich thuis in deze aanpak van zijn begaafde ooms. En zal zelf veel motetten schrijven die 2 koren zijn. Hoewel het eigenlijk in zijn tijd alweer uit de mode was. Maar daar trok hij zich niks van aan. We gaan eerst luisteren naar 4 motetten van Johann Michael Bach. Die leefde van 1642 tot 1694. Ja, dus toen hij stierf was Sebastian 9 jaar. Dus ja, hij kon nog niet zijn schoonvader zijn. U hoort van deze Johann Michael Bach das Blut Jesu. Nun habe ich überwunden. Fürchtet euch nicht. En eer zij God in der Höhe. Vox Luminis zingt dat.

U hoorde motetten van Johann Michael Bach, Das Blut Jesu, Nun hab ich überwunden, Fürchtet euch nicht, Ehre sei Gott in der Höhe. En dat werd uitgevoerd door Fox Luminis, onder leiding van Lionel Meunier. Ja, deze ontzettend goede groep, die kennen we al goed in Utrecht. En nu zijn ze in het komende Festival Oude Muziek, gewijd aan Engeland. Ja, Artists in Residence, ja, dat is mooi. En ze gaan natuurlijk de Funeral Ode van Purcell zingen. Nou, daar moet hij echt naartoe en misschien is het al uitverkocht. Maar komt dat zien en komt dat horen. U heeft ook even weer van hun kwaliteit kunnen genieten. We gaan door met Fox Luminis, met motetten van de profonde componist Johann Christoph Bach. Deze man die klaagde altijd over zijn zware leven. Sommigen beschouwen hem een beetje als een zuurpiet, want het viel eigenlijk wel mee dat zware leven vergeleken bij anderen hoe erg het was. Toch denkt John Elliott Gardiner dat de jonge Sebastiaan van hem heeft ervaren dat je de zwaarte van het leven kan omzetten in mooie muziek, als je er een beetje mee probeert rond te komen. Nou, dat is een interessante hypothese. In ieder geval een prachtig voorbeeld voor de jonge Bach dat deze profonde componist zo mooi, ja, mooie stukken maakt. U zult het zelf horen. We horen weer een Fürchtet dich nicht en unsers Herzen Freude hat ein Ende. Es ist nun aus. Johann Christoph Bach. En u hoort daarna straks weer, dat zal ik nog aankondigen, het Fürchtet dich nicht van een motet van Sebastian zelf.

U hoorde orgelkoralen uit het orgelbuchlein, met de koralen daarna gezongen door het Coro della Radio Televisione Svizzera, onder leiding van Diego Vasalis, en op het orgel speelde Francesco Cera. En dat deed hij op het Massioni-orgel in de Santa Maria Assunta Chubasco in, nou, we aannemen, Ticino in Zwitserland. Ja, dit is ook weer een mooie nieuwe cd op het merk Briljant. Ja, dit was weer het einde van deze uitzending Geen Dag Zonder Bach. Mijn naam is Govert-Jan Bach, samensteller en presentator. En ik dank u voor uw aandacht en misschien tot morgen en anders een hele fijne dag nog.

Goedemiddag, dames en heren. Dit is het werkdagelijk programma van de Concertcenter Geen Dag Zonder Bach. Samengesteld en gepresenteerd door Govert-Jan Bach. Na deze week, als klap op de vuurpijl, dat was een heftige en zeer gevarieerde week, de partita's voor vioolsolo, maar nu op saxofoon. Ja, inderdaad. We deden het al eerder een keer uitgebreid met een Cavit Zimmerman, met Arno Bornkamp, die ons versteld deed staan wat je met de sax kan en hoe Bach daarop klinkt. Vorige week deden we diezelfde partita's voor de luit bewerkt. En nu dus op de altsax en straks heel bijzonder ook op de sopraansax. Raaf Hekkema, lid van dat vermaarde Califax rietquintet, heeft bijzonder goed bewerkt. Hij speelt ze werkelijk briljant. We gaan eerst luisteren naar de derde partita. Let op. Op een sax kan je geen dubbeltonen maken, zoals op de viool of de luit. Maar het kan wel na elkaar. En het effect is er niet minder om. Bach werkte uiteindelijk met een suggestie van meerstemmigheid. Het is niet echt meerstemmig, dus je mag zeker die dubbeltonen na elkaar spelen, zoals Raaf Hekkema hier doet. U gaat luisteren naar de partita voor viool solo BBV 1006.

U luisterde naar de Partita voor vioolsolo BWV 1006, gearrangeerd en gespeeld door Raaf Hekkema op de altsax. Na deze bewerking dus voor alt, klinkt de tweede Partita met de beroemde Sciacconna op sopraansax zeer overtuigend. Ja, die Sciacconna is misschien toch wel het meest wonderbaarlijke stuk muziek ooit geschreven. Ongekend lang voor Bach's oeuvre en ja, waarschijnlijk te maken met de dood van zijn eerste vrouw Maria Barbara. Een gang door het leven. Verklanking van veerkracht na een zwaar verlies. We weten niet echt, maar we horen van alles en het boeit. Het raakt diep en de sopraansax benadert de emotie die de viool normaal oproept. Voor sommigen misschien nog wel meer dan de viool, want de sopraansax is natuurlijk een indringend instrument. De Sciacconna is echt hier door Raaf Hekkema heel erg bijzonder gespeeld. En na dit stuk, na deze Partita 1006, doen we nog wat stukken uit de eerste Partita tot einde tijd.

Peter Harvey, bas, dirigeerde het Magdalena Concert. En dat was BWV 147, Herz und Mund und Tat und Leben. Peter Harvey zet tussen die twee meesterkantaten zijn heel vroege, namelijk BWV 150, Nach dir her verlanget mich, in de eerste kantates. De mystieke tekst staat niet heel ver af van die grote oudere broers, maar de muziek is nog erg geïnspireerd door Bachs leermeesters Pachelbel en Buxtehude. Vanwege de tijd kunnen we niet alles laten horen, maar wel de beginsymfonia, het beginkoor, het terzet en het eindkoor met de naam Chaconna. Tekst Meine Tage in Leiden. De Chaconna, dat is een oude dansvorm die Bach gebruikte in zijn Chaconne voor viool, waarin hij toen allerlei rouwkoralen in verwerkte. Brahms, Johannes Brahms, een zeer groot bewonderaar van Bach, kende die viool-chaconne heel goed en bewerkte die nog voor piano met de linkerhand en gebruikte het motief van de chaconne uit die kantate BWV 150 in het slot van zijn magistrale vierde symfonie. En die hebben we hier al eens een keer laten horen.

En dat waren delen uit BWV 150. Nach dir, Herr, verlanget mich. Uitgevoerd door Peter Harvey met zijn Magdalena Concert. En verder hoorde u Alan Thomas, sopraan, Daniel Taylor, altus, James Gilchrist, tenor. En tot zover geen dag zonder Bach voor vandaag tussen 1 en 2 uur op de Concertzender. Ik wens u verder goedemiddag, mede namens de programmasamensteller Govert-Jan Bach. Ik ben Joop van Zijl. Goedemiddag.

Het is 1 uur geweest, dit is de Concertzender en dat betekent het programma Geen Dag Zonder Bach. Goedemiddag, we zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is Govert Jan Bach. Tijd voor weer een grootmeester der barok, de harpist Andrew Lawrence King. Geboren op 3 september 1959 op het Britse eiland Guernsey. Hij had een achtergrond, zoals zoveel Engelse muzici, als chorister. Hij ontwikkelde zelf de oude stijl van het harpspel op een zeer originele wijze. Speelde vaak met Hesperion 20 van Jordi Savall en Tragicomedia van Stephen Stubbs. We gaan eerst de luidsuite BWV 997 horen.

verwerking van de luidsuite BWV 997, bewerkt door Andrew Lawrence King. Hij speelde op de barokharp. En nu de beroemde vioolpartita BWV 1004 met de chaconne. Hij staat voor harp in A klein.

Je hoorde bewerkt voor harp in A klein de vioolpartita BWV 1004. En de uitvoering berustte bij Andrew Lawrence King. En tot zover voor vandaag Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender van 1 tot 2 uur op de werkdagen. Ik ben Joop van Zijl en de programmasamensteller is Govert Jan Bach. En wij wensen u goedemiddag.

Zoals iedere werkdag van 1 tot 2 uur het programma Geen Dag Zonder Bach op de Concertzender. Goedemiddag. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmamaker is samensteller Govert Jan Bach. We gaan het hebben over Anne-Sophie von Otter. Zij werd geboren op 10 mei 1955 in Stockholm als dochter van de diplomaat baron Göran von Otter. Ze groeide op in Bonn, Londen en Stockholm. Zij studeerde in Stockholm en aansluitend aan de Guildhall School of Music and Drama in Londen. En verder in Wenen, in de klas van Erik Werba, voor liedinterpretatie. In 1980 begon zij een samenwerking met de pianist Bengt Forsberg, die sindsdien haar vaste begeleider voor liedinterpretaties is. Van 1983 tot 1985 was ze lid van het ensemble van de opera in Basel, waar zij debuteerde als Alcina in de opera Orlando Palladino van Jozef Haydn. Verder speelde zij Dora Bello in Così fan tutte, Cherubino in Le nozze di Figaro en Sesto in La Clemenza di Tito, alle van Mozart. Zij oogste persoonlijk succes bij de belangrijkste operahuizen in Europa, zoals von Gluck's opera Orfeo et Eurydice in Genève en Alceste onder leiding van Sir John Eliot Gardiner in het Théâtre du Châtelet in Parijs, opgenomen op zowel cd als ook op de dvd. En Georg Friedrich Händels opera Ariodante in de Opéra Garnier in Parijs. Verder als Octavian in de Rozenkavalier en Ariadne auf Naxos van Richard Strauss in de Staatsopera in Wenen. Als Nerone in L'Incoronazione di Poppea van Claudio Monteverdi tijdens het Aix-en-Provence Festival. Ze trad ook in veel romantisch repertoire op, maar ze werd in Nederland erg geliefd door haar Händel- en Bach-opnames. Zoals de prachtige opname op archief van de Matthäus Passion en het Weihnachtsoratorium met John Eliot Gardiner. Ze deed met hem ook Händel-opera's, evenzo met Mark Minkowski. Zij zong liederen van Grieg, Zweedse kerstliedjes en liederen en songs van Weill en Brecht. Ze kan zowel het hoogstaande repertoire aan als ook de zogenaamde ordinaire songs als Surabaya, Johnny of Speak Low. En dat klinkt dan ook lekker ordinair. Ze zong ook van en met Elvis Costello, Like an Angel Passing Through My Room. Anne-Sophie von Otter is een echte allrounder met een enorm inlevingsvermogen, een fameus taalgevoel en een warme alt die het mezzo-register met gemak meeneemt. Zij is een van de grote en veelzijdige zangeressen van deze tijd en Bach ontbreekt bepaald niet in haar repertoire. We beginnen in 1988 met Bach, aria's uit de Matthäus Passion, begeleid door de Chicago Symphony Orchestra, ja, onder leiding van de gevreesde Georg Solti. Een onmogelijke man, beroepsnarcist, die natuurlijk niet goed viel in Amsterdam. Het heerlijke boek van Theo Berkhout, Achter de Schermen, van het Koninklijk Concertgebouworkest dus, vertelt smakelijk over deze grote dirigent. Zijn Wagner op Decca blijft onovertroffen. Hier en dan in een zaalbrede Bach, en von Otter schrijft daar majesteitelijk over het Hongaarse plush van Solti. Wat een stem, opgenomen in de Decca-serie Grandi Voci.

Anne-Sophie von Otte zong uit de Matthäuspassie Du lieber Heiland du, Buß und Reu en Ach, nun ist mein Jesu hin. En natuurlijk Erbarme dich. Opname 1988 met het Chicago Symfonieorkest onder leiding van Georg Solti. En dan gaat ze werken met de grote barokmannen. Gardiner, Minkowski, ook Reinhard Goebel. En ze neemt 20 jaar later in 2009 een Bach-cd op met Lars Ulrich Mortensen. Een Deen die zo uit de barok voortgekomen lijkt te zijn. En dan hoor je hoe zo'n grote stem en zo'n toegewijde en intelligente persoonlijkheid van Anne-Sophie die vurige theatrale barokinnovatie helemaal oppakt. We beginnen met het Erbarme dich om haar rijping te laten horen. Het is zoveel indringender en tegelijk verfijnder dan onder Scholti. Small is better. En daarna Widerstehe doch der Sünde uit de gelijknamige kantate BWV 54. Schlevert allen Sorgenkommer BWV 197. En het duet Wenn der Kreuzes Bitterkeiten BWV 99 met Karen Roman.

U hoorde van de componist Jan Disma Zelenka, diens Requiem, ZWV 48, en het Miserere, ZWV 57. Uitgevoerd door onder andere Magdalena Kocena, het ensemble Barok 1994, het Tsjechisch Kamerkoor, onder leiding van Roman Válek. En hier eindigt ons programma Geen Dag Zonder Bach voor vandaag. Ik ben Joop van Zijl en de programmasamensteller is Govert Jan Bach. We zijn er morgen weer op de werkdag van 1 tot 2 uur, zoals iedere werkdag dus. En wij wensen u een goede middag en hopelijk tot morgen.

Het is weer tijd voor ons programma Geen Dag Zonder Bach. Dit is de concertzender van 1 tot 2 uur op de werkdagen. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmasamensteller is de programmamaker Govert Jan Bach. Ja, we gaan zomeren na deze Geen Dag Zonder Bach week. U krijgt in de zomervakantieperiode de mooiste Bach-opnames te horen die we eerder uitzonden, maar nu zonder commentaar. Maar we stoppen nu met niet alleen voorlopig een vaarwel te zeggen en u een goede zomer toe te wensen, maar ook om te wijzen op de sterfdag van Johann Sebastian. En die sterfdag die valt op 28 juli 1750 en dat was alweer 265 jaar geleden. In Amersfoort is in de Bergkerk een mooie traditie ontstaan op die dag. Ze staan daar al een aantal jaren stil bij die sterfdag door een mooi programma te verzorgen. Jan Jansen, de vader van violisten natuurlijk. Jan Jansen speelt daarin een grote rol. Samen met de innoverende kantoor van de Bergkerk, Kees Willem van Vliet, spelen ze de drie concerten voor twee klaverscimbels die Johann Sebastian waarschijnlijk met zijn zonen in Café Zimmermann in Leipzig heeft uitgevoerd in de jaren 30 van de 18e eeuw. Jan Jansen en Kees Willem van Vliet voeren ze dan op de avond van zondag de 26e juli uit. Zondag 26 juli met een klein barok ensemble, een eerste en tweede viool, een altviool en een cello. Waardoor de twee klaverscimbels niet verdrinken in de orkestklank, maar allerlei dialoogjes met elkaar in het orkestje aangaan. Wat een mooie traditie. Vrije toegang bovendien. Aanbevolen dus. We gaan ze alle drie laten horen. Eerst BWV 1061 in C groot. Ton Koopman en zijn vrouw Tini Matteau op de klaverscimbels, met in het derde deel een heerlijke, mooi volgbare fuga. Eerst de klaverscimbels en dan het orkest, met ieder zijn eigen inzet van het fuga-thema.

Het dubbelconcert BWV 1061 in C Groot, in de uitvoering van Ton Koopman en Tini Matto met de Amsterdam Baroque Orchestra. In het concerto BWV 1062 herkent u natuurlijk het heerlijke dubbel vioolconcert. Bach bewerkte dat voor Café Zimmerman in Leipzig en speelde het met een van zijn zonen.

Het dubbelconcert BWV 1062 in C klein. Ton Koopman, Tini Matteau en de Amsterdam Baroque Orchestra. En dan als klap op de vuurpijl, het voor twee klaversymbols bewerkte andere prachtige dubbelconcert, namelijk het viool-hobo-concert BWV 1060 in C klein. Minstens zo mooi als het dubbel vioolconcert. Dansend. Zowel Frans als Italiaans. Spiritueel. Ook spannend. Gustav Leonhard zei ooit: Bach is net als een bergweggetje. Je weet nooit hoe de volgende bocht zal zijn. Een hairpin of een afdalingje. Wel, de Tour de France de muziek. Net zo spannend en verrassend. Nooit voorspelbaar. En toch zo doorwrocht. Alles op zijn plaats. Meeslepend. Met dat diepe largo het tweede deel.

Dat was de solokantate voor sopraan Ich bin vergnügt mit meinem Glücke, BWV 84, gecomponeerd voor 9 februari 1727. En de uitvoering berustte bij de sopraan Mia Persson samen met de English Baroque Soloists en het Monteverdi Choir onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. Een klein pareltje tot slot. De Fantasie BWV 904 en de Fuga BWV 546, bewerkt voor blokfluitquintet en gespeeld door de meidengroep Seldom Scene. Qua klankvorming zijn orgel en blokfluit natuurlijk verwant. Het zijn beide blaasinstrumenten. En zo'n blokfluitquintet klinkt dan haast als een subtiel orgeltje.

De Fantasie BWV 904 en Fuga BWV 546 door Seldom Sene. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach voor vandaag. We zijn er morgen weer uiteraard, want we zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en de programma samensteller is Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag en tot morgen.

Goedemiddag, het is 1 uur geweest. We zijn op de concertzender weer toe aan ons programma Geen Dag Zonder Bach. Zoals op iedere werkdag tussen 1 en 2. Mijn naam is Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. En vandaag aandacht voor Jean Rondeau. Een Franse clavecinist die enorm aanspreekt en vooral de jonge generatie. Zijn klaversymbool maakt een beetje ruig rocky geluid en er staan leuke filmpjes van hem trouwens op internet. Het blijft wel een oermuzikale man. Er is nog maar 1 solo-cd van hem, dus nog even geen groot solistenportret. Hij kiest heel eigen, vooral niet-klaversymbolstukken, die hij dan lekker bewerkt. Behalve het zogenaamde Italiënisch concert, daar beginnen we mee. Dit klaversymbolstuk naar Italiaanse smaak, Nel Giusto Italiano, werd als Klavierübung 2 uitgegeven in 1735. En het doet denken aan de vroege stukken uit Weimar, toen Bach veel invloed ondervond van Vivaldi en andere Italianen.

Dit was de klavecinist Jean Rondeau in het Concert naar Italiaanse Smaak, BWV 971. Wilhelm Friedemann, Bachs oudste zoon, bewerkte de vioolsonate voor vioolsolo BWV 1003 van zijn vader voor klavecimbel. Kopiëren is kapieren. Kopiëren is begrijpen, zal hij gedacht hebben. En zo had zijn vader het hem ook geleerd.

Dat was een vioolsolo, althans de sonate heet zo, BWV 1003, maar dan bewerkt voor klavercimbal door Wilhelm Friedemann Bach, uitgevoerd door Jean Rondeau. En hier klinkt dan heel verrassend de partita voor dwarsfluit, solo BWV 1013, op klavercimbal.

U hoorde Joannette Zomer, sopraan, en verder Klaus Mertens, bas, met Ton Koopman en zijn Amsterdam Barok Orchestra in BWV 32, Liebster Jesu, mijn verlangen. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach, een programma van de Concertzender op de werkdagen tussen 1 en 2. Ik ben Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de samensteller van deze programma's. Ik wens u verder goedemiddag en tot morgen.

0: 1 uur, dit is de Concertzender met ons programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Nu een speciale aflevering, Bach College. Henk van Zonneveld legt achter zijn klaversymbool zijn hypothese over de Kunst der Fuge uit. Het geheim van de Kunst der Fuge.
1: Vanmiddag ga ik u iets vertellen over de kanoncode in de Kunst der Fuge. Behalve dat dit muziek is van het allerhoogste niveau, is het tegelijk een kunstwerk waarin het tellen, meten en rekenen een belangrijke rol speelt. Het meesterwerk van Bach, na zijn Matthäus Passion en Hohe Messe, is volgens velen zijn laatste klavierwerk, Die Kunst der Fuge. Maar anders dan bij zijn grote vocale werken is een uitvoering van deze fuga-verzameling nogal onvoorspelbaar. Waar een luisteraar bij een Matthäus Passion van tevoren precies weet wat hij of zij gaat horen, hoe het werk begint en hoe het eindigt, betekent het beluisteren van een Kunst der Fuge uitvoering vaak veel heen en weer gebladerd door de partituur, als men deze tenminste wil meelezen

De talloze uitvoeringen die wereldwijd worden gegeven en de ruim 200 verschillende cd-registraties stemmen slechts op één punt met elkaar overeen. Ze beginnen allemaal met de eerste fuga. Dat is BWV nummer 1080-1. Daarna wijken ze voortdurend van elkaar af wat betreft aantal en volgorde van de overige fuga's en kanons. Dat is ook wel enigszins begrijpelijk als we bedenken dat de gedrukte versie van 1751 niet geheel tot stand is gekomen tijdens Bachs leven. Bovendien zijn de verschillen met het bewaard gebleven handschrift, en dat is van ongeveer 1747, die verschillen zijn niet gering, zoals een totaal andere volgorde, notaties in andere maatsoorten en andere notenwaarden, extra maten bij de eerste drie fuga's, twee nieuwe kanons, een variant op een van de handschriftkanons, een variant op een handschriftfuga, een onvoltooide fuga zonder het bekende Kunst der Fuge thema en een fuga voor twee klavercimbels. In de chaos van al die uitvoeringen en opvattingen is er toch een uitweg als het oorspronkelijke handschrift nu eens serieus wordt genomen. In dit handschrift heb ik een code gevonden waarmee Bach precies heeft vastgelegd hoe een uitvoering van zijn Kunst der Fuge zou moeten verlopen. Daarmee komen vanzelfsprekend alle gangbare opvattingen over de Kunst der Fuge in een heel ander licht te staan. Om deze code te ontcijferen is het eerst nodig om twee begrippen goed te onderscheiden. Twee vormen die in de Kunst der Fuge naar voren komen. De fuga en de kanon. Wat is een fuga? Dat is niet zo moeilijk te begrijpen als we het goed gaan vergelijken met een kanon. In een kanon speelt de eerste partij iets voor en even later doet de tweede dat precies na, terwijl de eerste ondertussen gewoon doorgaat. Zo klinken dus twee stemmen tegelijk, die allebei hetzelfde spelen, maar doordat ze na elkaar beginnen, klinkt het toch een beetje complex. In een fuga horen we telkens een thema dat op verschillende manieren naar voren komt. Het nadoen daarvan in de overige partijen gaat niet altijd even precies en er zijn ook passages waarin de stemmen zich als het ware even ontspannen zonder het thema te laten horen. Alleen deze beide vormen, fuga en kanon, komen in de Kunst der Fuge naar voren, maar in het handschrift worden alleen de kanons door Bach van een titel voorzien. De 12 fuga's hebben geen enkel opschrift. De eerste en de tweede kanon zijn twee keer opgeschreven. Op één notenbalk met daarboven de titel, die instructies geeft hoe de tweede stem moet verlopen. Ik noem dat in het vervolg het voorbeeld. En dan op twee notenbalken volgens diezelfde instructies. Het is natuurlijk wel fijn dat Bach het zo gedaan heeft, maar eigenlijk is dat bij een goede kanon helemaal niet nodig. Sterker nog, dit is uniek bij Bach. In al zijn overige composities waarin een kanon voorkomt, geeft hij nergens zo'n dubbele notatie. Dat hij het zo gedaan heeft, moet dus een reden hebben. Als we naar de noten gaan kijken, zien we al gauw wat die reden is. Het notenbeeld ziet er niet zo goed uit. De notatie op twee balken klopt heel vaak niet met het voorbeeld. Het zijn dus eigenlijk geen goede kanons. Maar daarover straks meer. Laten we nu eerst maar eens gaan kijken hoe de fuga's en kanons geordend zijn. Ik laat van elke fuga steeds het begin horen, zodat er geen verwarring ontstaat met de volgorde in de gedrukte versie. De eerste fuga behandelt alleen het bekende Kunst der Fuge thema, bestaande uit 12 noten.

Met de derde fuga komen we weer terug bij de rectusvorm, maar nu heeft Bach het ritme veranderd, zodat een veel levendiger fuga ontstaat. En dat klinkt zo.

enzovoort. Deze fuga eindigt op de zogenaamde dominant, waardoor het nodig is om meteen aan te sluiten met de vierde fuga. Hierin gebruikt Bach de rectus en inversus vorm van het thema. Hij voegt wat doorgangsnoten toe, zodat het thema nu 14 noten heeft, en laat het thema inzetten vaak snel achter elkaar inzetten, soms zelfs in twee partijen tegelijk. De fuga begint zo.

enzovoort. Interessant is dat Bach deze reeks voorziet van zijn handtekening. In maat 41 van de vierde fuga horen we voor het eerst de noten BACH in de bovenstem. Dus. En met de begeleidende stemmen eromheen klinkt dat zo. Dan, in de vijfde fuga, horen we eerst een nieuw thema.

En dat wordt later gecombineerd met het Kunstwerk Fuga-thema in 12 lange noten, als een soort cantus firmus tegen dat snelle, bewegelijke thema. Dan in de 6e fuga gebeurt het omgekeerde. Eerst horen we het Kunstwerk Fuga-thema in verses, nu weer bestaande uit 14 noten. En later komt er het tweede thema bij. Dus eerst dit.

Dus heel iets anders, een groot contrast met het Kunst der Fuge thema. Deze vijfde en zesde fuga noemen we dubbelfuga's, omdat ze dus twee verschillende thema's gebruiken. In de zevende fuga beperkt Bach zich weer tot het Kunst der Fuge thema, maar nu horen we dit ook in kortere noten, dus in verkleining. En in de achtste fuga horen we het in kortere en in langere noten, dus in de vergroting. Ook de rectus- en inversusvorm worden in deze beide fuga's door elkaar heen gebruikt.

Na deze 8 fuga's, die allemaal vierstemmig waren, waarbij elke partij op een aparte balk is uitgeschreven, volgt nu als nummer 9 op één notenbalk de canon in hypodiapason. Dat betekent canon in het onderoctaaf. De tweede stem moet een octaaf lager gaan inzetten. Het thema is behoorlijk gewijzigd. In plaats van de oorspronkelijke 12 noten horen we er nu 24 in een 9/16e maatsoort. Dat klinkt zo. Het grote verschil met de voorgaande 8 fuga's is dus dat er nu een tweestemmige canon klinkt in plaats van een vierstemmige fuga. Maar met deze canon gebeurt er nog iets bijzonders. Ik noemde al eerder het feit dat de canons niet zo netjes zijn gemaakt. Tussen het voorbeeld en de uitwerking op twee balken zitten nogal wat verschillen. Meteen al in het begin zien we 4 afwijkingen. Wat ik zojuist gespeeld heb, dat wordt in de uitwerking iets veranderd. Dan klinkt het zo. U hoort vlak voor het eind een lange noot, F, maar nu zonder triller. In het voorbeeld was het met een triller. En ook de 3 nootjes die daarvoor geschreven staan, zijn anders genoteerd. In plaats van 8e noten met een staccato puntje, noteert Bach iets kortere notenwaarden met een rust. Het verschil kun je niet horen, maar wel zien. Zo gaat dat de hele canon door. De 665 te spelen noten van het voorbeeld zijn door Bach slechts 634 keer goed overgeschreven in de Resolutio Canonis. Dat is de oplossing van de canon op 2 notenbalken. Het kenmerk van een canon is dat de partijen elkaar precies moeten nadoen, maar dat doen ze hier nu juist niet. Alleen 634 noten voldoen in feite aan de eisen voor een goede canon. Bach geeft ons met deze canon een meetriet. Dat is de letterlijke vertaling van canon. En door dit meetriet als het ware uit te rollen volgens de instructies, hebben we 634 goede noten gemeten. De onderste notenbalk geeft dezelfde uitkomst. Ook hier wordt de bovenste balk niet exact gevolgd, zodat er weer 634 goede noten overblijven. Als we de titel vertalen, staat er eigenlijk meetriet onder 8. Na het spelen van de fuga's 1 tot en met 8 en deze canon in hypodiapason, inclusief de herhaling, hebben we in totaal 634 maten gehoord.

Vanaf deze kanon heeft Bach de strenge behandeling van het Concertvoerke-thema opgegeven. Het oorspronkelijke thema was nauwelijks nog te herkennen en we zullen zien dat hij deze ontwikkeling in de volgende nummers doorzet. Het opschrift boven de tweestemmige uitwerking, Resolutio Canonis, of vrijmaken van de regel, heeft zo ook een symbolische betekenis voor de behandeling van het thema. Hierna gaat het handschrift verder met twee tripelfuga's. Dat zijn fuga's waarin drie verschillende thema's behandeld worden. Het eerste thema van nummer 10 klinkt zo. Het tweede thema brengt een nieuw gegeven, snelle toonherhaling gecombineerd met halve toonsafstanden. Dit thema treedt echter niet zelfstandig op, maar steeds samen met het eerste. Hierin komt dan ook de combinatie van noten BACH regelmatig voorbij. Samen klinken ze zo. Het Concertvoerke-thema verschijnt pas na een virtuose passage, precies op de helft van deze fuga, in een sterk gewijzigde vorm en alleen als inversus. Dat wordt zo.

Dit wordt dan later ook gecombineerd met de andere twee thema's. De hele fuga blijft strikt driestemmig, zodat een wat virtuozere aanpak mogelijk is. Desondanks is deze fuga veel langer dan alle voorgaande fuga's.

Met nummer 11 komen we weer bij een zeer lange fuga. Hierin komen dezelfde thema's aan bod als in nummer 10, met dit verschil dat het Kunst der Fuge thema nu de leiding heeft. Dit thema wordt als eerste gepresenteerd, waardoor de rusten binnen het thema extra zeggingskracht krijgen. Om dat goed uit te laten komen is een langzamer tempo gewenst.

De drie thema's worden in de loop van deze vierstemmige fuga op allerlei manieren gecombineerd en zowel rectus als inversus gebruikt. Hierna volgt weer een kanon, maar zonder enige aankondiging staat deze kant-en-klaar genoteerd op twee balken.

Pas als deze gespeeld is, volgt op één balk met 337 noten de samenvatting of het voorbeeld met de titel Canon in Hypo Dia Tessaron al Roversio e per Augmentationem Perpetuus. De reden van deze schijnbaar verkeerde volgorde wordt in geen enkele beschouwing over de Kunst der Fuge op een logische manier verklaard. Toch is het heel eenvoudig als we dezelfde gedachtegang volgen als bij de eerste kanon. De vertaling luidt metriet onder vier in omkering en vergroting vervolgend. Sinds het vorige metriet, het voorbeeld van nummer 9, hebben we de eerste kanon in zijn tweestemmige uitwerking gehoord. Daarna de beide triplefuga's, nummer 10 en 11, en nu de tweestemmige uitwerking van deze kanon. Dat zijn weer vier nummers, die worden afgesloten met de enkele notenbalk als metriet. We mogen nu dus weer verwachten dat er ook daadwerkelijk iets wordt gemeten. Deze kanon zit veel complexer in elkaar dan de vorige. De onderstem beantwoordt vanaf maat 3 de bovenstem in vergroting en omkering. Vanaf maat 21 wisselen beide partijen om. Vanaf dat moment wordt in feite de hele kanon omgekeerd, waarmee het omkeren ook een dubbele betekenis krijgt. En vanaf maat 40 moet de hele kanon herhaald worden, waarmee ook het vergroten een extra betekenis krijgt. Na deze herhaling volgt een finale, vier afsluitende maten waarin de kanon niet meer volgens de vergroting wordt toegepast, maar alleen in omkering. Deze finale ontbreekt in de eenstemmige notatie. Bij het vergelijken van dit metriet met de tweestemmige uitwerking vinden we ook weer allerlei afwijkingen. Als we alleen de noten tellen die het voorbeeld correct volgen tot aan de finale, vinden we 889 goede noten. Daarmee zouden dus de vier voorgaande delen afgemeten moeten worden. Deze vier delen hebben samen, inclusief de herhalingen in beide kanons, 635 maten. Maar als we het tweede deel van de kanontitel, dus

U hoorde de triosonate en Canon Perpetuus door Il Gardelino. En tot het einde van de tijd in dit uur van deze heerlijke cd... Einige kanonische veranderingen über das Weihnachtslied... Vom Himmel hoch, da komm ich her, BWV 769. Op dezelfde cd, op orgel gespeeld door Lorenzo Gelmi... op een orgel uit 1991 van Jürgen Arendt.

De organist Lorenzo Gjalmi speelde einige kanonische Veränderungen über das Weihnachtslied Vom Himmel hoch, da komm ich her, BWV 769. En dat was dan geen dag zonder Bach voor vandaag en voor deze week. Want we zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur op de concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl en de samensteller is Govert Jan Bach. We wensen u prettig weekende. Maandag zijn we er weer.

0: U luistert naar de Concertzender. Van 1 tot 2 op de werkdagen brengen wij altijd het programma Geen Dag Zonder Bach. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is Govert Jan Bach. Wel, het wordt weer een boeiende week. De 60ste alweer. Weer een nieuwe mijlpaal, eerlijk gezegd. Bij de 300ste aflevering, en die valt op aanstaande vrijdag, dan zetten wij onze coördinator hier bij de Concertzender, onze coördinator Oude Muziek, in het zonnetje. Zij heet Irene Stolp. En dan maakt u met haar ook eens kennis. Want zonder haar zou dit programma niet denkbaar zijn. Laat staan de hele programmering Oude Muziek hier bij de Concertzender. Zij zal een keuze uit Bachstukken doen en wel in de ruimste zin. We zijn dus benieuwd en ik zal haar aanstaande vrijdag daar graag wat vragen over stellen. Wel, waar waren we gebleven? Wel, met zo'n 60 weken zijn we al aardig door de kleine 1100 nummers van Johann Sebastian heen. Met familie, volgelingen en door Bach geïnspireerde en dan nog die talloze bewerkingen. Toch hebben we het doel alle kantaten te laten horen nog niet bereikt. Er zijn er ruim 220 en daar zijn we nog niet doorheen. Net zo min als dat het geval is met de klavierstukken, dus die voor orgel en klavercimbel. Dus vandaag maar weer eens verder met de kantates. En mooi is het, ik zeg dat alvast maar, dat we weer binnenkort een prachtige uitzending Café Zimmermann gaan opnemen. En wel met de sopraan Marion Strijk. Ook weer vol met aria's uit kantates en een hele sopraankantate. Maar vandaag slaan we nog even een slag met 3 kantates op rij met dezelfde titel. Was Gott tut, das ist wohl getan. Es bleibt gerecht seine Wille. Govert Jan Bach, de samensteller van dit programma, die geeft natuurlijk de toon aan altijd in deze uitzending. Misschien kan hij ook nog even vertellen hoe de melodie is.
1: Ja, dat probeer ik. Ik ben een beetje verkouden, dus het is niet helemaal optimaal. Het is een bekend Duits lied dus. Het oude liedboek staat het onder nummer 432, dus misschien toch wel bekend. Was Gott tut, das ist wohl getan, es bleibt gerecht sein Wille. Nou, dat is echt de basismelodie.
0: Nou, dat doe ik je niet na in ieder geval. Het is, dankjewel Govert Jan, een geliefd Luthers koraal van een zekere Samuel Rodigast uit 1674. Deze Rodigast schreef het om een vriend in nood te troosten. Een ideetje, kennis in problemen, schrijf dan een koraal. En zo werd het een heel geliefd koraal en het is ook een hoopgevende, omhoogstuwende melodie. Ja, wat zou je kunnen zeggen? Een soort Prozac voor de ziel. Dat hebben we dan binnen in ieder geval. Voor iedereen die een duwtje in de rug nodig heeft. En ook zo geliefd dat Bach er dus 3 maal een kantate voor componeerde. Hoewel er, behalve de koraalmelodie, wel wat overeenkomsten zijn, zijn ze toch verschillend. We beginnen met nummer 1, dat is BWV 98, die dus eigenlijk de tweede blijkt te zijn. Geschreven voor 10 november 1726. Het koraal is goed te horen, zin voor zin. Na het recitatief van de tenor, een prachtig opbeurende aria van de sopraan. Hört ihr Augen auf zu weinen. Hij staat nog wel in C klein, gaat de diepte in, maar de klank is mede door de positieve hobo troostend. Hanna Blachikova zingt dit zeer empathisch. En dan na een recitatief van de alt, besluit een dansante aria van de bas in B groot, de korte kantate. Totale overgave aan Jezus zal nooit teleurstellen. Hij is een en al garantie.

En dat was BWV 98, Was Gott tut das ist wohlgetan, nummer 1. Dat dus eigenlijk nummer 2 is, want nummer 1 is later geschreven. Maar goed, dat doet er verder niet zoveel toe. U hoorde de sopraan Hanna Blachikova, Robin Blaze, Satoshi Mizukoshi en Peter Kooi. Samen met het Bach-collegium Japan, uiteraard onder leiding van Masaki Suzuki. De aanleiding dat we ons bezighouden met deze kantatenserie is de uitvoering van BWV 99, de kantaten met dezelfde titel, maar nu uit 1724. Dat is dus 2 jaar eerder gecomponeerd. En dat wordt dan uitgevoerd door kantaten op de Brink in Hilversum. Zij voeren deze prachtige kantaten uit op zondag 3 oktober om 16:30 in de Grote Kerk op de Brink in Hilversum. Met uitnemende solisten, van harte aanbevolen. In het heerlijke beginkoor herkennen we weer het koraal, maar pas na een bont gekleurde inleiding van het orkest. Het staat in het positieve majeur en daarna valt de opmonterende aria van de tenor op. De verzaakte zelen wordt bemoedigd. Daarom staat het nog wel in E klein, maar de maat is een 3/8, die van de passepied, een geliefde dansvorm uit die tijd. We moeten soms even denken aan de tenoraria uit de Matthäus-passie, Ich will bei meinen Jesu wachen. Maar de mooie rol is in plaats voor de oboe, hier voor de traverso-fluit. Dan komt er een recitatief voor de alt, waarin alles van mineur naar majeur moduleert, als het lichtend perspectief van de eeuwigheid ontvouwd wordt. Dan volgt een van Bach's mooiste duetten voor sopraan en alt in H-mol, wij in Nederland zeggen B-klein, zijn geliefde toonsoort voor Bach, H-mol. Waar de hohe messe mee begint en waarin ook het erbarmelie staat. Waarom? Wel, dat vinden we altijd in de tekst bij Bach. De innerlijke strijd tussen de zwaarte des levens en onze zwakke nietige wil wordt door Gods weldaad opgelost, wohlgetan. Denk niet dat je het leven niet aan zal kunnen, hoe zwaar het ook is. Het duet is een smeekbede om hulp. Inderdaad een erbarmelie, een smachtend uitzien naar troost. Zonder recitatief komt de troost meteen na dit dramatisch duet met de bekende woorden: Was Gott tut, das ist wohlgetan. Al is het leven een rauwe baan met nood, dood en ellende, God zal mij toch vaderlijk in zijn armen sluiten. Bij Bach wordt het woord altijd muziek.

En dit was dan dus de tweede kantate, Was Gott tut, das ist wohlgetan, uitgevoerd door Malin Hartelis, sopraan, William Towers, altus, James Gilchrist, tenor en Peter Harvey, bas. Samen met die English Baroque Soloist, het Monteverdi Koor, onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. En tot slot van dit drieluik dan de derde versie, BWV 100. En die is uit de jaren 1733 tot 35. Ja, dat waren de glorieuze jaren van de Bach, van de Hohe Messe en het Weihnachtsoratorium. Je hoort het meteen terug in het beginkoor. In principe hetzelfde als van Sonnet, BWV 99, maar je hoort toch weer een andere, maar weer ongelooflijke energie. Dit is de late Bach. Het is levenslustig, lichter en galanter dan 10 jaar daarvoor. Niets minder, maar wij kikken wel erg op de zware Bach. Ten onrechte is de muziek uit deze periode bij velen minder bekend. Hoor hoe fijnzinnig het duet nu voor tenor en alt is. Let op het woord geduld. Let op het orgel, een ragfijn spel. Het blijft swingen. Steeds met dezelfde beginregel gaat de kantate door. Nu komt de sopraan in een 6/8e maat en weer in dat H-mol, in dat B-klein dus. Ons wijzen op de arts die God is en dat hij geen gif, maar medicijn levert voor mijn ziekte tot de dood. Dan zet de vitale bas de reeks voort met het volgende vers. In 2/4 maat bezingt hij het licht dat uitgaat van Gods weldaad, zijn wohltun. En daarna gaat al de diepte in met de oboe d'amore in 12/8e maat en in het zware E-klein. En dat doet ons denken aan het beginkoor van de Matthäuspassie, een 12/8e maat en ook in E-klein. Ja, dat klopt. Er wordt gezongen over de bittere smaak die het drinken van de kelk ontscheeft. Belangrijk thema uit de Matthäuspassie, de herbe schmach, waarin in de Matthäuspassie de bas overzingt in de aria Gerne will ich mich bequemen, met de tekst Und des Leidens herbe schmach durch den ersten Trunk versüßt. De Matthäuspassie is steeds met de cantates verbonden en vice versa. Dan komen in het versus ultimus, het laatste vers, de koraalwoorden vol levensenergie terug. Niet mis, met 2 horens en pauken. Wat en wie is nog bestand tegen deze muziek?

En dat was dan de derde kantate, Was Gott tut, das ist Morgentaan. Muziek van Johann Sebastian Bach. Achtereenvolgens BWV 98, 99 en tenslotte 100, hoorden we. En tot zover voor vandaag ons programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is de programmamaker Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag en tot morgen.

Het is 1 uur geweest bij de concertzender en dat betekent geen dag zonder Bach, ons werkdagelijks programma van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl en de samensteller is Govert Jan Bach. Ja, die Bach-bewerkingen die kennen geen einde. Het gaat alle kanten uit en het is meestal leuk en vernieuwend. Ja, voor de puristen, de meester zelf is ermee begonnen. En tevens deden al zijn tijdgenoten het, maar bij Bach valt het op omdat het niet zo in het strenge, romantische Bach-beeld past. Van het genie dat alleen maar unieke, geniale scheppingen schreef. Het wil niet zeggen dat het instrument waarvoor het originele stuk geschreven is door Bach niet tot op de ziel tot zijn recht komt. Maar zijn muziek staat toch ook altijd weer boven het originele instrument. Het is dus altijd winst. Bach is een van de weinige componisten die het tot in de treuren kan bewerken. Met Mozart gaat dat bijvoorbeeld heel moeilijk. Bach biedt universele muziek. Neem nu de luit. Eigenlijk een renaissance-instrument dat Bach veel gebruikte in zijn kerkmuziek. Hij schreef er ook suites voor of bewerkte zelf cello-stukken voor de luit. Van de luit is het een kleine stap naar de gitaar, een verwant instrument. En het was Andrés Segovia die het net als tijd- en landgenoot Pablo Casals aandurfde gewoon met verve Bach op de gitaar te spelen. Dat was toentertijd ook weer een gewaagde revolutie. En dat gaan we zo horen met Julian Bream. Maar eerst de luit. Samensteller van dit programma Govert Jan Bach, die hoorde in 1970 een Bach-plaat van gitarist Julian Bream die hem flink bij de pop vandaan haalde. Met klavecinist George Malcolm speelde hij 2 van die verrukkelijke trio-sonates voor orgel, in hun bewerking voor luit en klavecimbel. Een ontdekking dat Bach zo fris en jazzy kon klinken. Een nieuwe dimensie in de muziekaanpak. En soms kun je een platenhoes goed herinneren. Op de hoes van deze heerlijke plaat, waar ook bewerkte stukken Vivaldi op stonden, zag er uitnodigend, mediterraan en zorgeloos uit. Hier is dan de eerste trio-sonate, BWV 525 in S groot, Julian Bream luit en George Malcolm klavecimbel.

De trio-sonate als orgelsonate BWV 525 door twee muzici, Julian Bream, luit, en George Malcolm, klavercimbel, en die speelt tweestemmig. Vandaar dus trio-sonate. We gaan verder met deze verrukkelijke plaat en wel met de vijfde orgel- of trio-sonate BWV 529. En dat is in dezelfde aanpak.

De vijfde orgelsonate BWV 529 en dan in de uitvoering van Julian Bream luit en George Malcolm klavercimbal. Julian Bream is natuurlijk gitarist, met hoeveel gemak hij de luit ook bespeelt. Hij kon het dus niet laten om later de luitsuites op gitaar te spelen. En hier dus BWV 996 in E-klein, bewerkt voor gitaar en gespeeld door Julian Bream.

En dat was tot slot Bis du bei mir van de collega operacomponist Stölzl. Heel mooi uitgevoerd door Bergen Barok. Bergen Barok, een ensemble uit Noorwegen, uit het Noorse Bergen, onder de titel Domestic Bach. En tot zover Geen Dag Zonder Bach, de concertcentrum van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl en deze programma's zijn samengesteld door Govert-Jan Bach. Tot morgen.

1 uur, de concertzender. Dit is het programma Geen Dag Zonder Bach, tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en de samensteller is Govert Jan Bach. En we hebben weer een cd van de stapel nieuwe cd's. De celliste Nian Kotova speelt Bach. Dat is in korte tijd de 4e cd met cello-suites. Viola de Hoog, Maaike Rademakers en Joachim Eilander gingen haar voor. Nina is in Rusland geboren en daar aanvankelijk opgeleid, maar ging naar de Verenigde Staten en ontwikkelde daar een grote carrière in het klassieke repertoire. Net als met Maaike Rademakers is dat te horen. En daar is niets op tegen, maar die achtergrond klinkt wel door. Het is heftig, vurig, groots. Romantisch ook. Niet zo speels en dansend als Viola de Hoog en niet zo fijnzinnig en uitgebalanceerd als Joachim Eilander. Profound, almost furious, zegt een Amerikaanse recensie. Strong recording and strong woman. Wat meteen binnenkomt is de klank van haar cello. Het is de vermaarde Stradivarius uit 1679 van Jacqueline Dupré. Ja, het lijkt wel of Kotova in haar voetsporen treedt. Een heel directe approach, meeslepend en vervoerend. Niet altijd subtiel en afgewogen. Wij laten u suite 4 en 5 horen en een deel van suite 6, eigenlijk voor de cello piccolo. Technisch kan ze daar alles mee, maar of ze de piccolo daarmee echt kan vervangen,

Nina Petkova. En na de vierde, nu de vijfde suite in C-klein BWV 1011 met de prachtige diepzinnige Sarabande.

0: U hoorde de kantate Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit, de Actus Tragicus, BWV 106, met als uitvoerende Marcus Klein sopraan, Rafael Harten alt, Marius van Altena tenor en Max van Egmond bas, met het Knabenkoor Hannover, Collegium Vocale Gent en het Leonard Concert onder leiding van Gustav Leonard. Irene Stolp, ik dank je heel hartelijk voor je aanwezigheid hier even bij deze 300ste uitzending.
1: Ja, graag gedaan. Het was mij een grote eer. Ik vond het echt hartstikke leuk om een aflevering van Gindag van de Bach samen te stellen. Met veel plezier gedaan.
0: En wij mogen je complimenteren met je keuze. Daar waren wij zeer gelukkig mee.
1: Dankjewel.
0: Wel, hartelijk dank. En tot zover deze aflevering. De 300ste was dat. Vandaar dat de coördinator en eindredacteur bij de Concertzender voor de Oude Muziek, Irene Stolp, hier aanwezig was. Geen dag zonder Bach. We zijn er volgende week maandag weer. En ik neem u afscheid van u. Mijn naam is Joop van Zijl. En uiteraard is ook de samensteller van al deze programma's hier aanwezig, Govert-Jan Bach. En wij wensen u goedemiddag en prettig weekende.

Goedemiddag, het was weer 1 uur. Dit is de Concertzender. En iedere werkdag hebben we hier van 1 tot 2 geen dag zonder Bach. Ik ben Joop van Zijl. En de samensteller van deze programma's is de programmamaker Govert Jan Bach. Wel, we hebben een mooi gevulde nieuwe week op deze maandag. 3 nieuwe cd's. Verder nog even een hommage aan Joost Zwagerman. En we hebben een prachtige Café Zimmerman met Marion Strijk op vrijdag. Café Zimmerman, onze eigen uitzending vanuit een bepaalde locatie. Met Marion Strijk, de sopraan dus. De Hohe Messe staat weer op het programma in Nederland. En dat topwerk van Bach, dat mag je zo vaak horen als het maar kan. Het gaat alleen maar steeds meer boeien. Dat dacht Madeleine Ingenhaus van Passieprojecten Driebergen ook. En zij deed de moedige stap naar een meezing Hohe Messe. Als goed doorkneed in de meezing Matthäus Passie, de meezing Johannes Passie en de Weihnachtsoratorium, durfde ze nu ook de voor velen onzingbare Hohe Messe te doen. En met veel succes. Op zaterdagmiddag 17 oktober om 16:30 kunt u het resultaat van hard oefenen en een inzet van allen horen in de Geertekerk in Utrecht. Voor zeer geoefende zangers is er op zondag 11 oktober nog een oefendag. Op de uitvoering hoort u ook nog sopraan Titia van Heist, de alt David Cohen, de tenor Erik Jansen en de bas Berend Eickhout. Gegevens, wel, dat vindt u alle info bij passieprojecten.nl. Hiermee in verband houdt Jan van Ramshorst een uitgebreid exposé over de Hohe Messe van Bach als benefietactiviteit voor de renovatie van de Geertekerk. Van harte aanbevolen voor deelnemers aan de Hohe Messe van Passieprojecten of liefhebbers van Bach. Aanmelden via de website van Muziekmonumenten is noodzakelijk. En dat is dan ook op zondag 11 oktober aanstaande, aanvang om 19:30 s'avonds in de Geertekerk in Utrecht dus. Dezelfde Hohe Messe, maar dan op professioneel niveau, wordt uitgevoerd door Philip Herrewegen in de prachtige Grote Kerk in Naarden, wel bekend. Op zaterdag 24 oktober om 19:30. Met zijn vaste, sublieme Collegium Vocale uit Gent. Deze uitvoering die wordt weer georganiseerd door Fred Luiten, die ons al zoveel onvergetelijke concerten heeft bereikt. Kijk eens even naar de stemmen. Dorothee Miels en Hanna Blazikova, sopraan, Damien Guillon, countertenor, Thomas Hubs, tenor en Peter Kooi, bas. Nu een voorproefje.

Goedemiddag, dit is de Concertzender. Met iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ons programma Geen Dag Zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl en de samensteller is Govert Jan Bach. Een nieuwe cd die meteen favoriet is bij ons zijn de verzamelde soloconcerten voor klavercimbal, oftewel de klavierconcerten, door Andreas Steyer. We zijn natuurlijk verwend met grote klavecinisten in Nederland, een Gustav Leonhard, een Ton Koopman, om van de jongere generatie maar te zwijgen, Belder, Pieter Dirksen, Tineke Steenbrink, om er een paar te noemen. Maar Andreas Steyer is een zeer grote naam. Vooral bekend als fortepianospeler loopt hij, om zo te zeggen, van het ene instrument naar het andere. Maar hier speelt hij duidelijk klavercimbal en is het ook nog heel mooi en prachtig opgenomen. Hulde voor de platenmaatschappij Harmonia Mundi. Het lijkt de nieuwe referentie te zijn voor deze concerten, want hoe begeleiden de Freiburgers hem niet zo alert en zo communicatief? Er is veel te zeggen over deze concerten. Opmerkelijk is dat ze pas omstreeks 1740 door Johann Sebastian zelf zijn opgeschreven, maar het lijkt in een band van 6, wat hij altijd deed met werken die hij van belang vond, ze als 6-delig verzamelen. Een aantal werken herkent u als bewerkingen van de beroemde vioolconcerten uit Köthen. De andere zouden gebaseerd zijn op oudere vioolconcerten, nog uit de Weimar-tijd. Maar als je dat indringende concert in het duistere D-klein hoort, onze begintune is dat, en je speelt dat op viool, dan klinkt dat zelfs in de handen van Janine Jansen wat vreemd, alsof het niet klopt. Het is zo uitdrukkelijk voor een klavierinstrument geschreven. Bach heeft de eerste 2 delen ook gebruikt in Cantate 146 voor concertorgel, concerterend orgel en het koor daarna. Men denkt in 1729. Maar nu eerst dit adembenemende eerste concert, Suspense in noten. Dit is zo spannend. Andreas Steyer zorgt ook nog voor een echte cadens aan het eind. En onze begintune wordt nu de uitvoering van Steyer.

Dit was het klavierconcert nummer 1 in D-klein, BWV 1052. En u hoorde Andreas Staier op klavercimbel, samen met het Freiburger Barokorkester dat onder leiding stond van Petra Moulians. Hierna het bijna frivole tweede concert in E groot, BWV 1053. Italiaans, monter, dansend, springerig haast, een grappige meezinger. Inhaken op zijn Bachs. Ja, alles komt voorbij bij Bach.

U hoorde een uitvoering van het tweede klavierconcert in E groot, BWV 1053, wederom uitgevoerd door Andreas Steyer, klaverzimbel, met het Freiburger Barokorkest onder leiding van Petra Moulians. Tot slot van deze serie het vijfde concert in F klein. Weer zo'n indringend mineurthema. Kan zo een oorworm worden in een cognitive itch. Dit concert zou uit een vroegere periode stammen, maar het is al volledig een concert, zo rijp, zo overtuigend. En dan dat meer dan heerlijk wiegende tweede deel, dat wordt opgevolgd door een spannende apotheose. Met 1052, en dat was het concert dat u aan het begin van deze uitzending hoorde, een van de topwerken van Bach. De komende Geen Dag Zonder Bachweek gaan we verder met Andreas Steyer met een nieuw solistenportret.

En dit was dan het laatste van de drie klavierconcerten die we vanmiddag in dit uur lieten horen. Het vijfde in F klein BWV 1056. Andreas Steyer, klavercimbal en het Freiburger Barokorkest onder leiding van Petra Moederjans. En tot zover geen dag zonder Bach voor deze middag. Wij zijn op een programma van de Concertzender bezig. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. En mijn naam is Joop van Zijl. En de programmamaker is de samensteller Govert Jan Bach. Goedemiddag.

geen dag zonder Bach op de concertzender. Althans, iedere werkdag van 1 uur tot 2 uur. Ook vanmiddag, goedemiddag trouwens, mijn naam is Joop van Zijl en de programma-samensteller is Govert Jan Bach. Net uitgekomen is een prachtige nieuwe cd met de vioolsonates voor clavecimbal en viool, met John Butt en Lucy Russell. Grootmeester Butt scoorde met een opera van John Blow op het festival Oude Muziek in Utrecht. Hij was er de eerste keer met zijn uitnemende Dunjellins. John Butt is ook filosoof en een groot kenner van de barok en de opkomst van de verlichting. Als je John Eliot Gardiner's boek Music in the Castle of Heaven goed leest, dan zul je ontdekken dat alle nieuwe ideeën en inzichten in dit boek van deze John Butt komen. Maar behalve hoogleraar in Cambridge is hij ook een uitmuntend clavecinist. In deze sonates hoor je dat ook. Hij vertelt er zelf over, in zijn eloquente stijl, dat deze sonates ook weer vernieuwend in de muziek zijn. Want Bach gaf niet alleen de viool en de cello een unieke solistenrol in zijn solostukken. Hij bedacht niet alleen het klavierconcert, maar hij ontwierp ook het oermodel van de sonate voor twee instrumenten, waarbij beide een gelijkwaardige rol kregen. Hier konden Mozart en ook Beethoven later op voortborduren. Het is opmerkelijk dat de sonates niet geliefder zijn. Neem de sonate nummer 4 in C-klein, BWV 1017, met zijn meeslepende vioolmelodie. Je waant je even in de Matthäuspassie, bij een aria, als het erbarmen dich. En dat klopt ook, want deze zijn waarschijnlijk in die tijd ontstaan. Bach had tussen al die kantates en passies blijkbaar nog tijd om dit soort muziek te schrijven. Voor thuis, of later voor dat Café Zimmerman in Leipzig, waar hij vaak optrad. We weten het niet. Wat we wel horen zijn grote, mooie, lange zanglijnen die je meteen meezingt, net zoals in de passies. Dan komt er in het schema langzaam snel, weer een snel en swingend deel, wat uitblinkt in virtuositeit. Het derde, weer langzame deel, is weer heel meditatief, haast een arioso. Swingend sluit de sonate af en in een concertante dialoog.

De vierde sonate was dit in C-klein BWV 1017. De uitvoerende Lucy Russell en John Butt. En nu de vijfde sonate in F-klein BWV 1018. F-klein hebben we gisteren gehoord in het diepzinnige klavierconcert 1056. Nu horen we een ritornale-achtige inleiding in het klaversymbool, een beetje alsof het hele orkest erin zit. Dan komt er uit de diepte, als een zangstem, de viool. Het klaversymbool neemt het weer over en we worden ingesponnen in een somber, maar zacht weefsel. Dit stuk duurt 5,5 minuut. Zingt u het eens mee, dan waant u zich in een passion. De viool begint in een altligging. We worden er door het allegro direct daarna weer meteen uitgetrokken. Er is altijd licht aan het eind van de tunnel. Het wervelt, het danst. En dan komt er een largo dat inderdaad haast een arioso uit een van de passionen is, met een prachtig rijk accompagnato van het klaversymbool. En hier wordt een indringend verhaal verteld, deze muziek verteld, per aspera ad astra, van de zwaarheden naar de sterren. Het komt op een verrukkelijke wijze goed, zeker in het vivace tot slot.

Lucy Russell en John Budd in de sonate nummer 5 in F klein, BWV 1018. De laatste sonate nummer 6 in G groot, BWV 1019, is ineens een heel ander verhaal. Lekker licht, Italiaans, experimenteel zoekt Bach de grenzen van het genre op. 1725 vinden we hiervoor. Er komt zelfs een solostuk voor klaversymbool voorbij dat we terugvinden in de partita BWV 830. Voor Bach waren stemmen en instrumenten allemaal inwisselbaar voor elkaar.

Lucy Russell en John Budd gaven een uitvoering van de sonate nummer 6 in G groot, BWV 1019. En tot einde van dit uur hoort u nog uit de eerste partita voor solo-viool, de sarabande en de delen daarna. Joost Zwagerman, die zo rampzalig van ons afscheid nam, had dat nog willen toelichten op de radio, hetgeen niet gebeurde. Hij vond de Chaconne voor viool het mooiste stuk muziek ooit geschreven. Wel, we beloven het, dat doen we weer een andere keer. Dit dus als hommage aan een bijzonder mens die de kunst omarmde alsof zijn leven ervan afhing. Hij vond de Chaconne voor viool het mooiste stuk muziek ooit geschreven. Wel, we beloven het, dat doen we weer een andere keer. Dit dus als hommage aan een bijzonder mens die de kunst omarmde alsof zijn leven ervan afhing.

De partita nummer 1 in Bes Klein, BWV 825, werd uitgevoerd door Dino Lipatti. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender op de werkdagen tussen 1 en 2. Mijn naam is Joop van Zijl en dit programma is samengesteld door Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag, dit is de Concertzender. 1 uur, tijd voor ons programma Geen Dag Zonder Bach, zoals iedere werkdag van 1 tot 2. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is Govert Jan Bach. Wel, vandaag het begin van de toetsendag. De dinsdag voortaan gewijd aan de klavierstukken van Johann Sebastian. Want we zouden haast vergeten dat Bach toch vooral organist was, met name het eerste deel van zijn leven. En als zodanig was hij wereldberoemd. De beste ter wereld, zei men toen al. In Keuten nam dat orgelspelen af. Daar was hij kapelmeester en stond er een klein vals orgel in de gereformeerde kapel. En ook daar kan hij het niet laten en componeert hij voor orgel en speelt elders. Later in Leipzig componeert hij vooral vocale muziek, maar speelt ook weer veel orgel en onderrichtte zijn zonen en vele leerlingen erin. We beginnen vandaag met een stuk wat vroeger het oudst bekende werd geacht, het Capriccio, ter ere van het vertrek van zijn 2 jaar oudere broer, Jacob, in 1704 was dat, naar Zweden, waar hij bij de koning in dienst kwam als instrumentalist. In het laatste deel hoort u de koninklijke trompetten opklinken voor een energiek reveil.